Had zo'n linkje gehad, first grootste zaad. Ik tref de nagel met hem hammer net. Zo'n linkje hand, die ben ongeschikt. Bij mij brochlandig als chappie lood.